Vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami, vaya mami